0: temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond één persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de Sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Radio Emmeloord on DAB+.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijks nieuws dan voorheen. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam-Saarloos. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een overeenkomst met een Amerikaans bedrijf General Electric. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijks nieuws dan voorheen. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De onvergetelijke hits van toen.
0: Ken je ze nog?
3: De muziek uit je jeugd.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.

zo. Het orkest is alweer lang bezig met het spelen van het beginningstune van de Gouden Oude Show. Luisteraars, hartelijk welkom. We staan weer aan het begin van 2 uur lang muziek van toen. Heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Wat een lekkere plaat om mee te beginnen. Where is my man? Rita Kidd was dit. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht, die heerlijke muziek. Laten we snel beginnen in het programma. Hoe eerder we beginnen, hoe meer we kunnen draaien of niet. Soms al, dit is ook zo'n mooie gelijk. Hè? Earth, Wind and Fire met I Love Music.

Heerlijke muziek of niet, soms deze van Durgers, The Wind and Fire, gedeeld I Love Music in the Show. Ja, kennen we deze nog? Hier is de Electric Light Orchestra met Xanadu.

0: Ja, u mag het zelf bepalen welke de nou leuker is. Deze met de Electric Light Orchestra alleen. Of die andere samen met Olivia Newton-John. Mag u zelf bepalen welke de mooier is. Ja, maar ik heb dan lichte voorkeur, moet ik zeggen. Ik vind die andere iets mooier. Maar goed, dat is persoonlijk. Ik heb het persoonlijk. Maar ja, daar gaat het helemaal niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de muziek leuk is zoals deze Elvis Presley. Kennen we deze nog? Hier is hij met Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Ja, dat was er een van Elvis Presley met The Trouble. De muziek van de Gouden Oude Show, kriskras door elkaar heen zonder een bepaalde volgorde. Dat is het motto van het programma. Er zit geen lijn in, hè? Nee. Maar dat is juist het leuke met de plaatjes kriskras door elkaar heen. Zoals deze uit België, de Two Man Sound. En de Disco Samba.

dat is toch heerlijk, al die hits achter elkaar door. Ze komen uit België, met de Two Man Sound. Oftewel de Disco Samba. De muziek uit Studio 2, ondergetekende Jan de Graaf, met deze.

0: De single begon heel langzaam en daarna kwam er een beetje tempo in. Bandit van Davy, Dewey, Dozy, Biggie, Mick en Tits. Ja, dat staat echt allemaal op het hoesje gedrukt, hoor.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken, zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouwe Ouwe Show.
0: Met een heerlijke plaat van 10cc met de Wall Street Shuffle.

De luidsprekers op 10 of niet, soms deze met NCC met de Wall Street Shuffle 1969. Hier zijn de Buffoons met I Can Go On Loving You.

0: Dat was een apart. 1969 met de Buffoons met I Can Go On Loving You.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Heerlijke disco knolplaat uit Duitsland, hè? Dametje Gila. Bend me, shave me, oftewel storm maar, beuk maar. De Noordenee, die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Zullen we ook wel een keertje gaan draaien, of niet? Want dat is leuk. Hier is Gila.

Ja, dat is toch heerlijk, deze van Dilla met Bend Me, Shape Me. Ja, ik heb de andere tekst gezongen. Ja. Van Geert de Bruin doen we een andere keertje wel, ja. Dilla was dit uit Duitsland, dametje Duitsland. Hè, met Bend Me, Shape Me, ook bekend van Helpy Helpy. Hier is Wietse. Ook een geweldige plaat, dames en heren, met Where Have You Been?

toch een leuke plaat of niet soms? De Radio Meermico's lieveling, week 48. 27 november van het jaar 1976 alweer. Maris Caveras was dit. Met de Little by Lindel. Little by Lindel, ja. Hier zijn de Cats.

Dus nog heerlijke tijdloze muziek van deze van The Cats met What a Crazy Life. Ook uit de jaren 60, 1969, The Angel of the Morning.

Wat een heerlijke plaat, of niet soms, mevrouwtje Gerast is dit. En de Turnabouts met The Angel of the Morning. Kennen we deze nog van Bonnie Sinclair? Hier is hij met Knock on My Door uit 1976.

dat is nou werkelijk een single die je niet meer vaak hoort. En daar is toch die gouden oude show voor. Of niet, op deze. Bon is in de Claire met Unit Gloria met Knock Knock on My Door. Eerste gedeelte van de gouden oude show. Met de heerlijke muziek van toen, zoals deze. Eén dametje in het wit, één dametje in het zwart. Oftewel de dames van Baccarat met de Coochie Cool.

dat was er een van de dames van de Baccarat. De Baccarat. Van Yester Eiken Boogie, Sorry I'm a Lady, Parlez-vous français, hè? En de Coutiekoe. Coutiekoe, do you want to play with me? Nou, dat belooft wat, dat belooft dat, hè. Ja. De Gouden Oude Show kennen we deze nog met de heren van de Casey. Casey met dus een, ze hebben nou wat hits, ze hebben deze mensen gemaakt, hè. That's the way I like it. Please don't go, enzovoort, enzovoort. Dit is ook een leuke dit.

was alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Zo snel gaat het maar, zo snel gaat het maar. Come to my island van Casey met de Sunset Band. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de show.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragisch ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Zeker, ja, zeker. Ik moet het weten, ik moet het weten. I got to know. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Met wederom die mooie hits uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. 67, de Tremolos.

0: pech kan het programma even worden onderbroken.
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ik ben vast de enige niet.
2: 1967.

ze mooi of niet, om 1967. Oliver was dit met The Good Morning Sunshine. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80 zoals deze. Hier van Gino Vanelli met The People Got the Move.

Ja, is het mooi of niet? Zoals van Tino van Nelly met People Got The Move. Kennen we deze nog? Dat is een rietje uit de jaren 80, hè? Kriskras door elkaar heen, alle muziek van toen.

Bergip. Ja, die stem heeft iedereen wel herkend, dacht ik zo. Met Shine. Oftewel, de muziek. Heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen. Kennen we deze nog? Was ook ooit een strijdlied hè, van de radio Mi Amigo Internationaal. Ik zit op de Noordzee en ik draai platen. En ik doe het elke dag, want ik kan het niet laten. Was het strijdlied toen tijd met Mark Jacobs en Frank van der Mast. Dit was de melodie ervan, maar wij draaien het origineel. Wij draaien het origineel met de Abdul Hassan Orchestra. Met The Arabian Affair.

op 319, daar komt u Radio Mia Amigo tegen. Dat was het motto. Terwijl het strijd niet van Mia Amigo, maar dit was de originele Dabdo Hassan Orchestra met die Arabian Affair. Hier is Oshibisa.

Dat zijn de mensen van de koffie, zong uit 1976. Er was een kleine hit daarna van de heren van OC Ibiza. Terwijl de Sunshine niet deed. We gaan de aandacht besteden aan een zeezender van toen. Doen wij door middel van een alarmschijf, een hitmaker, een lieveling, een sureshot of een satellietschijf. Maar deze keer doen wij een Radio Veronica's alarmschijf.

Dat was een Radio Veronica's alarmschijf in 1972. Op 26 februari, als het om de liefde gaat. Ja, natuurlijk een beetje liefde, broederschap en samen zijn. Ja, maar, oftewel LE.

mooi of niet, soms de Blue Eyes van Elton John in de show. Tweede gedeelte van het tweede gedeelte, laat me zo zeggen. Ja, we zijn al ver over de helft in het tweede gedeelte van het tweede gedeelte. Ja, kunt u het nog volgen? Ik niet meer. Nee, nee. Hier zijn Bolland en Bolland.

De heren van Bolland en Bolland, ook de andere Bolland, hè, ook wereldberoemd geworden door de activiteiten in de zeezenderwereld. Ja, met Radio Monique enzovoort. Weet u dat nog? Wait for the sun. Ja, klik, klik, klik. Dat is een van dus Bolland en Bolland erop en Ferdy Bolland. Kennen we deze nog? Ze wonnen ooit het Songfestival, hè? En dit kwam daarna ook een mooie plaat van Bugs Fizz met My Camera Never Lies.

0: mooi of niet van Bach, Zwitser. Ja, met welk liedje wonnen ze nu, of toen, tijdens het Songfestival? Weten we dat toch? Ja, we weten het, Making Up Your Mind. Making Your Mind Up, dat was de juiste titel. My Camera Never Lies was een van Bach's Vis.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.

Het is een leuk plaatje of niet? 1973, dames en heren. Komt uit Nederland, hè? De Digimens Band met Dijon. Bijna alweer gebeurd, bijna alweer tegen het einde van het programma De Gouden Oude Show. Zo snel gaat het en zo snel gaat dat. Over mooie platen gesproken, dit is er zeker eentje. Hier is David Bowie met The Heroes.

wel de opname of niet. Soms de man van de Golden Years ook. Hij was ook zo'n grote hit, moet ik zeggen. Heroes uit 1976 met David Bowie. Kennen we deze nog? Je hoort hem niet zo vaak meer op de radio uit de jaren 80. Hier is Anita Mea.

Prins de Nere Kapraat moet ik zeggen. Dan moeten we vaker draaien in de gouden oude show, die vergeten hits van toen. Anita Meijer was dit met The Blame It On Love. De laatste plaat alweer in die gouden oude show. Zo snel gaat het maar. Je begint eraan en het is ook zo weer afgelopen. Julio Iglesias was dit. Of is dit met Por Un Poco de Tu Amor. 1979.

naast in de show Julio Iglesias met Por un Poco de Tour Morgen. Dank allemaal weer voor het luisteren. Het was weer gezellig. De eindtune klinkt en dat betekent dat ik er weer vandoor ga. En ik zou zeggen dan tot de volgende.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag live uit Studio 19 van een toch weer zomers worden Emmeloord. En wederom zeg ik dank voor Johan van de afgelopen 2 uur. Johan is terug morgenochtend om 10 uur.

Chris de Burg, Lady in Red. En op deze zonnige dinsdagmiddag wens ik een goede middag voor alle luisteraars via DAB Plus en online. En ook Theo van Steenbergen, Jan van Weterlo, Daniel van Dalen, Henk Koers en Ronald van Lingen.

Ik heb de zomer in mijn bol. Ja, het gaat weer de goede kant uit. En we krijgen vrijdag geloof ik 30 graden. Dus dat is wel lekker. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

prachtig nummer van de Carpenters, Only Yesterday. En Annelies kwam net de studio binnen met de dinsdagmiddaglunch. Dankjewel Annelies. Iedereen die aan de lunch zit, smakelijk eten.

En dat was Globetrotter van de Tornado's. En dat was de begeleidingsgroep van Billy Fury. Ja, ik hoorde deze week een nabericht. Vorige week is mijn grote favoriet Wim T. Schippers overleden. En ik heb al zijn creaties op DVD. De Fred Taché Show, de Bart Savet Show, de Van Oekels Disco Hoek. En Op zoek naar Yolanda en Waldolala. Het is allemaal schitterend.

Ja, je mag Cliff niet plagen. Please don't tease. Dat was natuurlijk Cliff uit 1958 alweer. Wel een tijdje terug. Hier is iets recenter een zomersplaatje van de Goombay Dance Band.

Ja, de Eagles live met One Day at a Time. En binnenkort kunt u wat nieuwe programma's horen op Radio Emmeloord. Er komt nog een country programma bij. En Bluegrass, Slagers en een Nederlandse top 10. Dus Radio Emmeloord wordt wel heel gevarieerd.

0: Het is 1 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Offlinga.

Ja, het is me wat. Shotgun Wedding, Roy C. Ik heb het nog nooit meegemaakt, dus je weet me nooit. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Marvin Gaye met een hele mooie dans. Zeg maar schuifelplaat. Sexual Healing. En dan goedemiddag vanuit deze studio, waar het steeds mooier weer wordt, voor Ale Stegenga, Jan Oosterveen, Mark Bodegraven, Remco Heemskerk en Bert van Galen.

Ja, dat was een mooie videoclip, zo noem ik het dan maar. Boudewijn de Groot voorop en een hele sliert erachteraan. En dat nummer is natuurlijk ook ontsproten uit het brein van Leonard... hoe heet u alweer? Leonard... Nu ben ik de naam gewoon kwijt, de schrijver. In ieder geval van de liedjes van Boudewijn de Groot. Leonard Nijg natuurlijk. En hier is Nick McKenzie.

Cockney Rebel met Sebastian. Ja, soms denk ik, ik ga na dit nummer wat zeggen en dan weet ik het niet meer. Dus ik moet wat meer opschrijven. Maar ja, ik ben ook geen discjockey, ik ben ook geen presentator. Ik doe gewoon maar wat. Met de kat al dan niet op schoot en een mengpaneel waarvan ik de helft nog niet snap. Maar goed, we gaan rustig verder met Egyptian Reggae.

De Italiaanse Engelstalige Connie Francis in de Duitse Sprache. Wenn du gehst. Ja, ik heb zoveel muziek en ik denk wel eens, wat is dit allemaal? En ik vraag me ook wel eens af, vindt u het wel leuk? En als u denkt, ik heb zelf een favoriete lijst van een nummer of 10, 15, kun je die eens draaien, dan moet u dat maar even opstellen en sturen naar studio@radioemmeloord.nl.

Ja, en toen had ze ineens een nieuw look. En dat was volgens mij bij Volle Toren met Giel Montagne. Ja, Connie van der Bos, Roosje mijn Roosje. En dit is een van de hits, de eerste hits van Golden Earring.

Charlie Ferry, Slave to Love. Dat kan natuurlijk. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige en zonnige dinsdagmiddag. En graag tot de volgende keer.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

Even kijken of ik alle goede Frederikjes open heb staan. Welkom bij het programma Music Memories op Radio Emmeloord. We trappen af te doen natuurlijk met de Nederlandse band The TZ. Met hun, een van de grootste hits, Ma Bellamy. Vrienden, hartelijk welkom. We hebben een lijst vol staan waarvan eentje een oude alarmschijf is. En ja, de decennia's 60s, 70s, 80s en zelfs de 90s die komen voorbij in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. De tweede is even wat rustige ballad van de band Panda Ballet. Niet zo vaak gedraaid op de Nederlandse radio. Vandaar dat wij hem hebben uitgekozen voor vandaag. Getiteld Through the Barricade.

good old Roy Orbison was dat. En hij had de bijnaam van Big O. Hè. Dat was de naam die hij kreeg als zijn artiest. Hij is ons een beetje te snel ontvallen. Hij was 56 jaar oud. En de hits die blijven natuurlijk. En die draaien we natuurlijk hier op Radio Emmeloord. Dat weet je natuurlijk. Ja, zeker. Pips, dat zijn ook dingetjes die ze voor het tijd zijn uitzenden. Dat werd vroeger gedaan, tegenwoordig doen ze dat niet meer. Maar Clutter Nights, die zong daarmee. Ja.

muziek van Michael Jackson, I Can't Stop Loving You. Hier vanaf wat zwart vinyl heeft gedraaid van dat album Bad natuurlijk. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Je weet dat we zijn vanuit het hart van de Noordoostpolder te luisteren. Via streaming audio en DAB Plus natuurlijk. Ja, hij heeft niet zoveel hits gemaakt. Die hits die hij heeft gemaakt zijn de moeite waard. Ik heb het over René Vroeger. En hij vraagt het aan jou. Are you ready for love?

0: ontzettend populair in Duitsland. Ronald Keizer met zijn One Hit Wonder in Nederland, Santa Maria. Het origineel was van de Italiaanse band Oliver Onions. Straks zijn we toe aan de oude alarmschrijver, zover is het nog niet.
1: De gouden glans van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
0: Eerst even Cliff Richard.

rode dancing shoes of witte dancing shoes. Het was in ieder geval uit de jaren 60. Cliff Richard uit de film. Volgens mij iets met die bus of iets. Hè? Ja, ik weet het niet helemaal precies. Nee, helaas. Hadden we net Roland Keizer uit Duitsland. Nu hebben we de Les Humphries zingers. Die kwamen ook grotendeels uit Duitsland. En dit is de oude alarmschijf uit het jaar 1970. Getiteld

Ja, muziek van Aretha Franklin was dit. Spanish Rose in Harlem. We mogen haar toch wel gelijk schakelen met de Clarissa die we net gedraaid hebben. Toch wel dames die wat grotere hits achter hun naam hebben staan. We gaan maar Music Memories. Je weet dat we draaien uit diverse decennia. De 60s, 70s, 80s, 90s en soms ook uit de 50s. De volgende opname die we nu gaan draaien, die heeft 1977 in de hitparade gestaan. Maar ook in het jaar 1993, als ik het... Nee, pardon, 91. Toen scoorde hij niet zo hoog, hoor. In 1977 deed hij dat veel beter. Ik heb het over Peter Gabriel met zijn Salisbury Hill.

0: Toen we dit jaar uitzochten, toen dachten we al, nou, dat is niet zo'n hele lange track. En klopt ook, het haalt niet eens 1 minuut. Als je zoveel plaatjes van de korte tijd, dan kun je al 25 in een uur draaien. Het was Elvis Presley, maar dat had je al lang herkend met Bossa Nova. Deed hij samen met de Jordanaires. Dat was de band die altijd meezong met hem. En de Amigos. Ja. Straks Melanie voor je, maar nu eerst even de samenwerking van Barry Manilow en de Kid Creole.
1: Mark Bodegraven presenteert Music Memories.
0: Het is een 90s klassieke. Het is getiteld Hey Mambo.

0: luister naar Radio Emmeloord.
1: De naald in de groef. De muziek uit de De muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl.
2: Ladies and gentlemen.
3: The Beatles.
2: The Beatles. 1, 2, 3, 4.

altijd leuk om eens hier wat zwarte vinyl te draaien in het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Straks dus Louis Prima en Buena Vista Social Club, die staan ook nog.

dat was een entertainer, zanger en een muzikant. 3-in-1, Louis Prima was dat, een oma die zijn allergrootste hit was Buena Sera. En de laatste die we gaan draaien van dit uur is van de Buena Vista Social Club. Wat oudere muzikanten uit Cuba die elkaar hebben gevonden. En onder het genot van een drankje en een Havana sigaar muziek maken. En dit plaatje heeft nog aardig in de hitparade gestaan. De Ken Ken.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Drie bungee jump instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden twee verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: Back in 1978, that was a huge top 10 song by Ambrosia called How Much I Feel.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkum Riff.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, dank voor een gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl. Rhino.

I love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight.

Wild thing, I think you move me. But I want.

0: One of the early Burt Bacharach tunes with Dionne Warwick and Don't Make Me Over.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: If you grew up in the 60s, the 70s, or the 80s, my name is Ron O'Quinn, and my program, Rock and Roll Rewind, plays the music you grew up with.
1: Dit is Radio Emmeloord, van 7 tot 7 op 747.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live-programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
3: 192.

0: radio station. One radio station. All this music. All this music. This is Claudio Amyloid op DAB+.
1: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.
0: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: gegeven kan worden, dan geven wij het met jouw aanwezigheid altijd aangenaam. Pink en What's, hoe heet die ook weer? So What?
1: Jawel.
0: Je zou spoorbijster raken met al die titels en dat hier in Happy the Peppy. Radio Emmeloord, nu met Full House.

jaren 70, maar in de jaren 80 waren ze razend populair met grote hits Roxy Music. En Brian Ferry was daar de leidende factor van met The Same Old Scene.

om te zeggen, het is een verrassend plaatje. Want het is wel een heel bijzonder plaatje. Ewa Safi samen met Little Kleine en Nao Nohano wordt de zomerhit van 2026 hiermee gebracht.

Een van de weinige artiesten die zich politiek durft uit te spreken de laatste jaren. Of eigenlijk beter gezegd het laatste jaar. Bruce Springsteen, wij lieten hem even los op zijn eigen muziek. En dat bracht ons Born to Run.

The time stood still and bad English. Zij wisten ons erop te attenderen en dat doen we jou over een paar minuten ook. Want we gaan zo naar de volgende plaat eens luisteren naar de vergeten jaren 60.

dagelijkse leven is dit de juiste remedie. You should be dancing. Lekker bewegen met de Bee Gees uit de jaren 70. En zij brengen ons naar de vergeten hits van de jaren 60.

Uit 1962 van Belgische komaf, Sœur Sourire, oftewel Zuster Glimlach. Ook wel bekend bij de burgerlijke stand als Janine Dekkers. Een dame die in het Dominicanessen klooster in de buurt van Waterloo zat. En daar dit liedje schreef. Het ging over de stichter van de orde van de Dominicanen. En het werd een wereldhit uitgezocht. En later door de dame helemaal uitgebouwd. Want ze ging het klooster uit om op te treden. Maar het had heel wat problemen met zich meegebracht. Zeker nadat ze belastingaanslagen kreeg, deze dame. En die belastingaanslagen die gingen over het geld wat verdiend was met dit liedje. Maar die gelden die waren allemaal ten goede gekomen, zoals het officieel heet, aan het klooster. Kortom, zij moest belasting betalen, maar ze had geen geld meer. Een triest einde daarna, want ze pleegde zelfmoord. En dat is toch wel een verschrikkelijk lastig einde gebleken voor deze Dominique en Sœur Sourire.

Wereldberoemd waren ze ooit met A Wider Shade of Pale, maar ook deze mocht er zijn. Vandaag de live versie van Conquistador, een van de prachtige platen van Procol Harum.

0: maanden komt hij in het programma nog eens lekker voorbij. Deze plaats van Blind Melon. Waar is de tijd gebleven en waar is de regen gebleven? Droge zomer, dat gaat het zeker nog worden. Ja, zeker wel. En dat met No Rain hier in Happy the Peppy.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en wat minder bekend door elkaar. En ook met een aantal rubrieken met leuke dingetjes. U gaat het allemaal horen in het komende uur. Maar we beginnen met de Moody Blues, Night in White Satin.

Tom Jones natuurlijk met It's Not Unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat er iets in de lucht is, al is het maar de muziek. Luister naar Thunderclap Newman en Something in the Air.

How Sweet It Is To Be Loved By You. Dat was Marvin Gaye uit 1964. Wat een lekker soulplaatje is dat dan. Unit Gloria kennen we in een aantal gedaantes. En in de rubriek Onbekend van Bekend komen ze ook langs. We kennen ze van de formatie met Robert Long. Met The Last Seven Days, The Storm, Our Life, Our Father, The Leader. Zo een 5 top 40 noteringen. En later in combinatie met Bonnie St. Clair. Clap Your Hands and Stamp Your Feet, Waikiki Man enzovoort. Minder bekend zijn een aantal nummers die ze hebben opgenomen en die onder een schuilnaam als Santa Fe kwamen, maar ook onder de naam De Snelbinders, Nederlandstalig werk. Een bekantje van de single Das te gek zeg is Doe je jas aan, over een soort mislukte partnerruil. En het is gebaseerd op het liedje Eat at Home van Paul McCartney.

Chris Andrews met Yesterday Man. Ga ik nu een plaats draaien van een Nederlandse band uit Beverwijk. De Bintangs, dat is Transmaleis voor sterren. Ze hadden in 1969 een mooie hit met het nummer Riding on the LNN. Maar de plaat die daar vooraf ging, Smokestack Lightning, deed helemaal niets. Maar die had werkelijk een fantastisch mooie B-kant. Blues on the Ceiling. Luistert u mee. Het is echt een heel mooi nummer.

In 1968 tot de 12e plaats in de Veronica Top 40. Chain of Fools, dat was Aretha Franklin. We zijn toe aan de jingle van de week. En dat is er deze keer eentje van de zeezender Radio Noordzee Internationaal. En door Zwitserse miljonairs gefinancierde zender voor de Nederlandse kust. Die heel wat luisteraars had. En ze zonden uit op 220 meter middengolf. En dan moeten we natuurlijk ook maar die tune van ze gaan draaien. Les Reed Orchestra met Man of Action.

derde top 40 deed van de Fortunes in Nederland. This Golden Ring in 1966. Uit de tipparade van 1974. William Devane met een mooi soulnummer. Be thankful for what you got.

voorrecht om te kunnen draaien van de originele LP Bookends. Dat was Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. De band The Who had natuurlijk diverse hits. Ik hoef ze niet allemaal op te noemen. My Generation is er één van. En het leuke van The Who is dat ze regelmatig hebben opgetreden bij de BBC. En daar zijn heel veel opnames van bewaard. Daar zijn later hele CD's, LP's mee uitgebracht. Live at the BBC. Dit is er zo eentje. My Generation.

0: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.
1: We're all going on a summer holiday.
2: Uit den Adem Platendak van uw presentator.

titelsong van de LP Sunny Days van de band Lighthouse uit Canada. Uit mijn oude platenbak, een band die in Nederland verder niet heel veel bekendheid had. Twee tipperende noteringen slechts. En ik kocht hem destijds bij de Maxis in Diemen. Ik heb daar al vaker over verteld. Dat was een fantastische grote plaatafdeling met heel veel parallele imports. En daarom ook deze plaat vandaan. Als momenteel mensen enorm veel naar voetbal zitten kijken. Ieder zijn meug, zal ik maar zeggen. De wedstrijd tussen Oezbekistan en wat zullen we eens noemen, een ander land waarvan je denkt van, nou, moeten we daar naar kijken. Als je die helemaal uit gaat zitten kijken, dan denk ik wel, oh, dan word je ook hersendood van. Doet me een beetje denken aan een plaatje van The Softs, een band uit Amsterdam. Ze hadden maar één single. De A-kant heette Kassie Kijken en de B-kant was Paarse Broek. Natuurlijk kies ik voor Kassie Kijken.

Uit de tijd dat de televisiekasten nog van hout waren en de schermen met grote ladingen glas en zo'n enorme toeter achteruit. Ja, kassie kijken. Als je dan een televisie naar beneden gooide, nou, dan had je wat. En dan is het alweer tijd voor de laatste plaat in dit programma. Dat doen we natuurlijk niet zonder dat ik u eerst heb bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren op het programma? Heeft u een verzoek? Wat dan ook. Stuurt u het naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een nummer van Bob Dylan. Rainy Day Women 12 and 35. Ik heb me altijd afgevraagd waarom die plaat niet gewoon heet Everybody Must Get Stoned. Graag tot volgende week.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: En luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, goedenavond. Het is vandaag 16 juni van het jaar 2026. En we zijn begonnen aan de Gouden Oude Show. Gloed, nieuwe aflevering tot 9 uur live op jouw radio. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DAB Plus en ook via uw internetradio ontvangen. Vandaag ook wederom vanuit studio nummer 2. En ik ben heerlijk op de fiets gekomen. Korte broek aan, t-shirt. Ja, zoals gewoonlijk, als het lekker weer is, dan is er een t-shirt en een korte broek. Dan gaan we heerlijk die komende 2 uur lekkere muziek draaien. We begonnen met Elvis Presley, 8 natuurlijk met de Jailhouse Rock. De DAB Plus is te ontvangen in de omgeving van Emmeloord richting Lemmer, ongeveer 50 kilometer breed en lang. En zover komt de Gouden Oude Show in het mooie geluid, laat ik het zo zeggen. Goed, we begonnen net met, inderdaad zoals ik al zei, Elvis Presley. Laten we snel beginnen in de show. Is iedereen er klaar voor? Ja, dan gaan we beginnen. In het kader van de zomerse gedachten. Hier zijn John Travolta en Olivia Newton-John met de Summer Nights.

0: toch uit sinds die bekende musical. En toentertijd de film Iedereen is naar de bioscoop geweest. Toentertijd John Travolta, Olivia Newton-John hier in het programma. Nou, met die mooie The Summer Nights.
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Nou ja, dan zien we je zo meteen wel, Remco. Ja. Ik hoop dat Wietse erbij is en misschien is Corine er ook wel bij. Dat zou toch gezellig zijn. Hier is Cliff.

is toch heerlijk, hè? Toch heerlijk, deze zomerse muziek op deze dinsdagavond. Dat is een mooie van Cliff Richard uit de jaren 60 met de Summer Holiday. Zullen we nog zo'n lekkere zomerse plaat doen? Wat maakt het uit, wat maakt het uit? Terwijl Dikke Nemeloord in de tuin zit, samen met Annelies. En Theo van Steenbergen onderweg is naar huis. Draaien wij die gezellige plaat van Paco met Amor de Mis Amor.

toch heerlijk, die zomerse muziek. Ik heb een heerlijk glaasje water in de studio staan. Straks komt een bakje koffie. En als het goed is, komt ongeveer rond 8 uur Joyce de Graaf met haar Beatles plaat. Dit was er eentje van Paco met hele mooie, moet ik zeggen, Amor. Amor de mis amor. Terwijl Remco onderweg is. Ik heb net een berichtje binnen van hem. Hij zegt, ja, groot nieuws. Ik heb Wietse meegenomen. En Corine zit ook in de auto. Maar dat wordt straks een gezellige boel, moet ik zeggen. Hij zegt, maar is de koffie al klaar? Ja, moet ik even kijken in beneden in de kantine of toevallig al de mensen aanwezig zijn om een lekker bakje koffie te zetten. Ondertussen 1978, Barry Manilow.

de Copacabana, daar moet je niet verliefd op worden, zegt Barry Manilow, want dan ben je verkocht, dan ben je verkocht. Even een mededeling voor Remco, die onderweg is met de auto als je hierheen komt. Neem dan even de oprit links. Want rechts is opgebroken, dus neem even de oprit links van het grote parkeerterrein van het complex. En dan gaat het helemaal goed komen, want anders sta je voor een afgesloten hek. Dus het linkerhek neemt Remco straks. Doe wij die middle of the road.

0: dametje in de hot pants, hè? De Sally is dit. Van de formatie The Middle of the Road met de Talk of the USA. Heerlijke muziek om 8 minuten. 8 minuten voor 7:30. Wat gaat er toch alweer snel, hè? Of niet soms?
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Nou, het is makkelijk. Corinne zit ernaast, hè? Ja, met wietsen. Heerlijk, het gezicht.

nog een heerlijke plaat of niet. Om deze speciaal gedraaid voor Corine die beneden lekker aan de koffie zit met een lekker bakje. Nou, niet een lekker bakje, een lekkere cake erbij zie ik. Niet een lekker bakje cake, ja, een schaaltje met een cakeje erop. Dat is de Café Contorte, zou Annelies zeggen, in Emmeloord. Zomersmuziek hier in de Gouden Oude Show om 4:30. Hier is Rafaela Cara.

0: wordt er vrolijk van. Je wordt er blij van die heerlijke zomerse muziek. Nou, volgende week, of deze week nog, wordt het bloekjes heet. 30 graden, 31 graden hebben ze voorspeld. Oh, wat heet. Rafaela Cara met A Farle More Comincia Tu. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd. We gaan naar 1977. Hier is Carlos met de Big Bisou.
2: Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

0: dat is nog een mooi of niet. Deze van Carlos, ik heb geen idee waar die man het over heeft. Maar er wordt wat afgezoomd in deze plaat. Hè. Dus dan kan ongeveer wat denken wat het moet zijn. Carlos was dit, 77 met de Big Bizou.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show hoor je
2: de nostalgische hits van toen
1: op de radio van nu.
3: Hey, ken je deze nog?
4: Attentie, attentie. Dit is Rina van de receptie. Willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? Herhaling. Willen de bezoekers zich melden bij de informatiebalie? De rondleiding gaat zo beginnen. Einde bericht.
0: Dat is toch ongelooflijk, hè? De receptie is ook weer aanwezig. En oh, daar is die, hier is de Wietse.

0: is toch wel jammer dat we geen tv hebben bij de Rauwe Oude Show. Want het is een fantastisch optreden hier in de studio in Mietzen. En ik zie dat Remco aan het meespelen is. Dat is toch leuk, hè? Dat is toch leuk dat Remco meespeelt. Remco, doen we straks nog eens een keertje die Solomon. Want die hebben we al lang niet meer gehoord, hè? Die Solomon Blues. Oh, hij stikt zijn duim op. Dat is goed straks. Die Solomon, die Solomon Blues van Remco. Eerst even dit.
1: Daar is de koffie.
2: Harry, wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Dat was de koffie.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat. 6 over half 8 van The Village People, de mensen van de YMCA in de Navy. En dit was in Hollywood.

0: Dat is leuk of niet, soms deze van The Village People. Everybody is in Hollywood. Even kijken op onze klok. 7:50 alweer.
1: Zet de airco aan.
2: Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show. Maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter. Lekker.
0: Dat is op verzoek. En ik zeg, Remco, doe nou een keertje die Solomon Blues eens een keertje. En doen we de Walkers Armin naar achter. Is dat goed? Ja, hij zegt, ik vind het prima. Ik draai en ik speel op verzoek. Het is wel live gezongen vanuit Studio 1 met ondersteuning van Wietse. En daar zie ik ook Corine binnenkomen. Om ook Remco even geestelijk te ondersteunen met die mooie Solomon Blues. Nou ja, dat is een 3-in-1 dus.

0: weer razend knap en helemaal zelf ingespeeld, gezongen, geproduceerd en weet ik het wat. Remco Heemskerk met de Solomon Blues. Ja, ik kan er geen instrument bespelen. Nee, dat kan ik niet, nee. Ja, mijn dochter Joyce de Graaf, die is druk aan het oefenen met een dwarsfluit en met een piccolo, zoals dat heet. Voor het harmonieorkest, hè, want ze heeft binnenkort weer een optreden en heeft ze een solootje en dan moet ze even flink oefenen. Dit was Remco met de Solomon Blues.
1: 1972.
0: Remco, straks nog eventjes die wolken zuimen. Oh, je gaat eerst koffie drinken. Ja, je hebt gelijk ook. Ik zit nog steeds aan het water. Ik heb nog geen koffie gezien. Dit is ook zo'n mooie, dames en heren, in de gouden oude show. We gaan naar Den Haag toe. Daar vinden wij Journey Kaartman, hè, dametje. Terwijl Earth and Fire met de Memories.

heerlijke muziek, of niet? Soms deze van de Heurens en de Vaja met de Memories. Ik zit even naar buiten te kijken. Verderop zijn de mensen aan het barbecuen. Dat is ook lekker natuurlijk. Ja, lekker barbecue. We hadden vanavond boontjes met worteltjes. Ja, verschil moet er zijn, hè. Speciaal eentje voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Hier is Abba.

0: Speciaal gedraaid voor Doris in die Molenstraat in Arnhem. Björn, Benny, Agneta en Frida. Dat is toch een heerlijke plaat, of niet? Deze met de Summer Night City.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Corine is net binnengelopen in de studio. Ze zegt, kan jij even een plaatje draaien voor Remco? Hij zit beneden in de kantine aan de koffie. De luidsprekers staan hard aan en hij vindt dit geweldig. Ja, het is ook prachtig. Het is mooi, moet ik zeggen. Dit is de live-uitvoering van Pieter Frenten. Speciaal over Remco, beneden in de kantine.

kreeg een berichtje binnen van Remco rechtstreeks vanaf de kantine. Hij zegt, dat is nou zijn lekkere plaat. En dankjewel Corine. Ik zei, ah, dat is makkelijk. Ze zit naast je. Dat kan je makkelijk even zeggen. Ja. Applaus, applaus voor Pieter Vreemde met Show Me The Way. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Daar wordt het toch de hoogste tijd voor, zo om 4 minuten voor achter. Het is de laatste, dus straks naar achter zijn we in het tweede gedeelte.

een mooie plaat of niet. Soms het dametje van de oma Arie. Ik heb het over Connie van der Bos met de drie zomers lang. Tot strakjes in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Voor inlichtingen in België belt u Ovi te Olen, telefoon 014 21 30 51.
3: Het is nu 8 uur.

Na zijn huwelijk met Cynthia is John getrouwd met Yoko Ono. Dat was nog een heel proces, want ze moesten nog een plek vinden waar ze konden trouwen. Dat mocht niet overal. En de pers zat ze steeds achterna. Nou, daar heeft John een nummer over geschreven, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Opvallend voor een Beatles-plaat is dat eigenlijk alleen Paul en John hierop spelen. De rest van de Beatles hebben niet meegedaan. The Ballad of John and Yoko.

toch weer een mooie van de Beatles. Inderdaad, hier in het tweede gedeelte van de show. En dankjewel Joyce de Graaf voor jouw verhaaltje erbij. Hè. Leuk of niet, soms de Ballad of John en Yoko. Dan was er eentje van de Beatles om 9 over 8 weer tot 9 uur vanavond live op je radio. De Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. Straks nog Remco en ook natuurlijk Misha nog. Ja,

0: dat is er een van de heer Bolland, samen met de andere heer Bolland. En ze komen uit Den Haag en daar had je toen de tijd ook een radiozaak, Disco Bolland. Als je dan het station uitkwam, was het aan de linkerzijde. En die hadden wel wat te maken met de zeezenders van toen, met Radio Monique onder andere. The Time of Your Life was er een keer van Bolland en Bolland.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: En straks na deze plaat komt ook Remco, want hij is helemaal ongeduldig. Hij staat te springen en te springen en te zwaaien en te zwaaien. Wanneer mag ik, wanneer mag ik? Nou, wat dacht je van na Spark over Remco? Steek ze duim omhoog, dat is goed. Er komt straks die hele mooie Walkers Army, toch? Maar hij wil niet zeggen welke plaat. Hè. Dat heb je altijd met die artiesten. Die willen gewoon niet zeggen wat ze gaan doen. Ja, we wachten af. 1980 hier in die gouden oude show. 12 over 8 hier is Spargo.

0: Het was toen de tijd een dikke nummer 1 hit in het jaar 1980. Een van de formaties Pargo met You and Me. Hey Joanna, goedenavond. Jij bent vroeg. Joanna is er ook al. Die zegt, nou ja, wat zeg je? Oh, je gaat lekker buiten zitten. Oh, in het, ja, je hebt gelijk ook op het terras. Op het terras. Colaatje erbij. Glaasje water erbij. En heerlijk genieten van de muziek van toen. Een keer van Sparkle met You and Me.
1: De zomer komt uit je radio.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.
0: Zoals beloofd, het tweede live optreden van Remco vanuit Studio 1. Heb er zin in, heb er zin in. Ja, nou, dat is inderdaad die Wolkenzuimie. Daar ben ik blij om, daar ben ik blij om. Want ik vind het een goeie, ik vind het een goeie. Hier is Remco.

mooi of niet, soms nog steeds van de Remco Hims. Kijk, dames en heren, hij treedt weer live op hier vanuit Studio 1 met de Wolkenzaam. Remco volgende week weer, kan dat? Hij kijkt snel in zijn agenda, steekt zijn duim omhoog, dat is weer in orde.

Laat de zomer maar komen of niet, Sandize. Een hele mooie van Hobby Horse. Met de Summertime en de Summertime. Rond 8:30 een optreden van Misha. Maar eerst even de volgende plaat nog in de show. Kennen we deze van Billy Stewart.

Dat is een mooie van Billy Stewart met de Summertime. Ja, laat de zomer maar komen. Een heerlijk ijsje erbij. Ik vind dat citroenijs vind ik altijd wel lekker. En frambozen en mango van dat lekkere zoete speelgoed. Dat vind ik echt. Water loopt in mijn mond. Water loopt in mijn mond. En de Summertime van Billy Stewart. Straks, over een minuut of zes, krijgen wij Misha met een optreden van een prachtige single. Ze is zich aan het voorbereiden. Ik zit even te kijken. Oh, ze wil niet gestoord worden. Mag ik weer niks zeggen tegen de... Kennen we deze? Dametje April. En straks gaan we ook nog even lekker meezingen met een heerlijke verstaanbare plaat uit Nederland. Maar eerst even deze. The Summer in the City.

0: wel een grappig plaatje. Of niet zoals deze van April. Ja, Remco komt naar mij toe net. Hij zegt, mag ik iets zeggen? Ik zeg, jij mag altijd wat zeggen tegen mij. Hij zegt, ik vind die van Joe Cocker mooier. Ja, dat is ook wel een mooie plaat, maar dit is toch ook wel zo'n beetje een leuke plaat. Of, ja, toch een leuke plaat, een beetje disco sausje erover. Nou, hij zegt, het kan door de beugel, maar ik heb toch liever die van Joe Cocker. Ja, maar die doen we dan wel weer een andere keer. Zoals ik al zei, na deze plaat komt Misha met The When I Found You. Maar eerst even deze van De Makkers, we gaan even meezingen met De Zomerzon.
1: 1971.

volgende single werd geschreven door Pierre Cardin, beter bekend als Vader Abraham. U weet wel van dat Smurvenlied. 1971 waren de makkers met de zomerzon. 8:45, ze is helemaal klaar voor. En er is ook, en ze zingt het wel live op de radio. Hier is Misha met When I Found You.

is weer prachtig. Het is weer live gezongen. Mischa Verhoeven was dit. Met When I Found You. Even de groeten doen aan Nicole Rozaert. Nicole Rozaert in België. Speciaal voor Nicole Rozaert en zeer schöne deutsche Zauberplatte nicht. Hier is Marion Rosenberg und Dieter Dennard.

Speciaal gedraaid voor Nicole Rozaert in België, die lekker aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Dat doen heel veel mensen, hè, lekker meeluisteren naar de Gouden Oude Show en meezingen. Meezingen met de muziek van toen. Uit de vervlogen jaren van de popmuziek, deze 1978.

toch een heerlijke, of niet soms deze van Damien Blondie met de Nietenie. Dan gaan we oude show. Tot 9 uur nog. Nog een minuut of 20 te gaan en dan komen de andere collega's op de diverse zenders. Hier is Piet Ellen.

met z'n allen heerlijk naar Rio, of niet? Deze van Piet Allen. Ja, je kan ook gewoon naar Scheveningen gaan, of naar België. Oostende, denk ik. Hè? Oostende, ja, daar zal wel het strand zitten. Ik moet het even navragen. Ik weet het natuurlijk niet precies als Nederlanders zijn, maar volgens mij heeft Oostende wel een strandje. Ja, dan moet ik even vragen aan Nicole. Die weet dat vast wel. Heerlijke muziek nog tot 9 uur vanavond. En na 9 uur spring ik op de fiets naar huis toe. Maar ja, zo lang is het nog niet, hè. Eerst even deze van die Electric Light Orchestra.

0: was toch heerlijke muziek, of niet? Zo met deze van die Electric Light Orchestra met de Living Thing.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouden Oude Show. Wie

is een leuk plaatje of niet, om deze van de Jacques van Eyck. Met Doing the Bob. Oh, Remco, ga je naar huis? Volgende week weer, Remco. Oh, dat is goed, hè. Dat is goed. Neem je Wietse mee? Neem je ook mee, dat is mooi. En doe Corine ook. En, ja, ik hoop dat ze meekomt. Het is gezellig, maar het is gezellig, moet ik zeggen. Dankjewel trouwens voor je optreden. Hier zijn de Tremolo's.

0: Dat is nog een heerlijke plaat, of niet? Soms om 8 minuten voor de klok van 9 uur alweer de Tremolo's met Here Comes My Baby.
1: 1967.
0: Nog een keer uit 1967, net zoals de Tremolo's. Hier zijn ze, de formatie The Cats.

gouden oude muziek. Het is alweer de ene laatste plaat op deze dinsdag, de 16e juni van het jaar 2026. De kenste waren dit met What a Crazy Life. Dit is de laatste.

laatste plaat in de show. Dat was er eentje van Los Lobos met La Bamba. Het zit weer op voor vandaag, de dinsdag de 16e. We tellen er weer 7 bij op. 16 plus 7, dat is 23. 23 juni. We zijn wederom terug in de lucht. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft tot de volgende week. Weer een nieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout voor country music at its best.

En denk daar maar eens even over na. Any idea how fast you are going? Ja, op deze muziek ga je natuurlijk heel erg snel. Veel te snel. Je hoorde Paul Brandt, rechtstreeks uit Canada. En die opende uurtje nummer 2. En als je dit hoort, dan denk je in eerste instantie aan de Dixie Chicks. Maar dat is niet zo. Dit is Rodney Atkins.

Ja, en je hoorde nu Joshua Ray Walker. En dat is een album wat hij net heeft uitgebracht, 2026. Ik dacht vorige maand of zo, Ain't That Yet. En dat is een heel persoonlijk album van hem. Want hij is een poos terug, is hij gediagnosticeerd met kanker. En daar is hij aan behandeld. En nou ja, hij is in ieder geval weer terug met nieuwe muziek. En zelf geschreven, Ain't That Yet. En dat kon je ook wel horen in deze song. En ja, hoe lang dat hij nog door kan gaan, dat weten we natuurlijk geen van allen. Maar voorlopig is hij weer terug. En hij heeft veel meer mooie, klassieke country music heeft hij op zijn naam staan. En daarvoor hoorde je een heerlijk stevige song van Rodney Atkins. Ik zei het al, The True South. En dat is ook gelijk de titelsong van dat album. Ook 2026. Dus er is alweer heel veel mooi nieuw materiaal is er uitgekomen en beschikbaar. Dus voorlopig zijn jullie nog niet van me af. En we gaan door met een ja, een beetje vreemde eend in de bijt. Ze bewegen zich vooral in de gospel music. Maar dit is toch wel echt een mooie country album ook geworden. Ik heb het over Need to Breathe. Mama loves me.

Je hoorde nu Colby Acuff. En al vaker ook wel voorbij gekomen in de country. Maar nu ook weer met mooi nieuw materiaal. Dead Man Tell No Tales. En de volgende song is van Drew Baldridge. En deze Drew Baldridge die had als beginnend artiest had hij een major label contract, zoals ze dat noemen. Maar hij is daarmee gestopt en hij is zijn eigen weg gaan kiezen. En niet zonder succes. En zijn grootste hit tot nu toe is Somebody's Daughter. Maar hij heeft ook weer een nieuwe song uit. En dat is getiteld Diesel and Dirt. En hij heeft altijd veel te vertellen. Deze Drew Baldridge. Mooie teksten ook.

was een prachtige song van Blake Shelton. En hij kan het niet alleen, hij kan het ook samen met anderen. Onder andere Craig Morgan. Heaven, Sweet Home.

echte psalm is het niet. Maar deze Leanne Womack, die heeft het psalm 151 genoemd. En die komt niet voor in de Bijbel, maar het is wel een prachtige inspirational song over de strijd tussen het goede en het kwade in een mensenleven. En dat was deze week

man een paar keer live mogen aanschouwen. En dat was allemaal in Amerika, want volgens mij reist hij niet zo heel veel overzees. Maar ja, hij is wel heel erg beroemd en bekend. En dit was eigenlijk zijn grootste solo hit. En dat gaat over Marty Stewart. En het album dat heet ook Tempted. Je hoorde dus de titelsong van dat album. En ja, ik dacht dat ik het album al lang had, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus die heb ik vorige week maar eventjes snel aangeschaft en dan nu even in de uitzending. En er staan nog meer leuke songs staan daarop, dus daar ga ik nog meer van draaien. Onder andere Get Back to the Country. En hij heeft natuurlijk een hele grote hit. Dat was eigenlijk zijn grootste hit. The Whiskey Ain't Working Anymore. En dat was een duet met Travis Tritt. Ja, ik moest eventjes spieken. En de volgende, dat is de Jill Priester. Preacher. Ik breek mijn tong er bijna weer over. We gaan luisteren naar Sweet Magdala.

je hoort het wel. Ik zei Sweet Magdala. En dat staat er ook. Alleen, hij zingt Magdaloo. Maar waarom dat hij dat doet, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval een heerlijk rustig nummer. En als je een beetje opgelet had, dan heb je op, nou, dan was je opgevallen dat er vandaag eigenlijk hoofdzakelijk mannen te horen waren. Dus we gaan nu ook nog even luisteren naar Lainey Wilson. Phone, keys en wallet.

en zij is helemaal hot hoor, de laatste jaren. Zij heeft ontzettend veel succes. En dat begon natuurlijk allemaal met de song Things a Man Ought to Know. En ja, zij is inmiddels is zij opgeklommen tot grote hoogte van stardom. En deze Lainey Wilson. En ze is ja, overal is ze tegenwoordig op de sociale media. En ze treedt heel veel op. En ze heeft ook al heel veel muziek uitgebracht in een relatief korte tijd. En daarmee gaan we alweer afscheid nemen voor vandaag van In The Country. En ik ga nog één nummer delen met je. En dat is van Keith Urban samen met de formatie Little Big Town. En dat is weer wat steviger om het tempo nog weer wat op te voeren. En bedank je voor het luisteren. En volgende week gewoon terugkomen hoor. Zou ik wel doen. Dag hoor.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.